Volke. En Israel weet dat ik met de mank mijn volk Israel zie, en dat ik de Heer God, jun God zie, en zes China. En mijn volk wordt zich niemals schemen brukken. Zijn nu dat dit passieren wordt, wanneer hij met de mank Israel wordt zennen. Dat heet wanneer Jezus Christus naar deze eerd gekomen is, en zijn Chenigrijk wordt bestedigd hebben. Tot die tijd wordt de een volkomen erfelle zennen van al die materiële zegens die God tot de Israël-nation versproken heeft. En die zegens im Oude Testament waren meestens materiële zegens. God had versproken dat hij dat land zegenen would en dat ze grote arenten würde hebben en dat er vee enzovoort zich zeer vermeren would. En de wingorders en oftbeem würde veel vrucht hebben. Endlich waren de jeestliche zegens tot die tijd meer zo als nebenzaak. De zegens tot de gemeente en deze tijd zijn kracht anders. Onze zegens nu zijn alle endlich jeestliche zegens. Endlich zo'n redmaken voor de eeuwigheid. En onze zegens nu zijn alle en derg dem Herr Jesus Christus selbst. Wann de eerste zegens tot Israël het materiële waren en het nog zijn, komen we nu naar een poort dat van jeestliche zegens redet. En ik moet ook zeggen dat dit een zult en een schrift is, even woont door zeer veel oneenigheid is. Dit heeft te doen met hem Heilige Geest zien komen. En deem dat we nu naar dit poort komen, is het zeer wichtig dat we behouden dat we in dem Joel zien profetie zijn, dat aanvangt met een schrattelige heerschrijke ploeg, dat hij vergelijkt met dat wat nog in de toekomst is, dat hij dem Heer zijn dag neemt. We hebben gezien dat dem Heer zijn dag aanvangt met de grote triebzaltiet, nu woont de Heer Jezus komen wordt en zijn rijk op deze eerd aanvieren wordt. De 27e vers heeft ons hieruit gezegd dat dat de tijd is wanneer de Heer wordt met de mank aanzennen. En nu willen we mal zien wat God zegt, hij doet een woord en vindt het zeer wichtig. 28, bij 32e vers in dat tweede kapitel. En dat wordt nog her passeren, dat ik mijn geest op al het vlees uitgeten word, en jene zins en jene dachten worden profetieën, en jene oude mannen worden dreemdremen, en jene jonge mannen worden visionen zien. En ik word ook mijn geest uitgeten, op de mannen geloven en de vrouwen geloven en de door. En ik wil ook tekens geven in de hemels en op de eerd, bloot en vier en rook, wolkje. De zon wordt in die zinnes verwandeld zijn, en de moon te bloot. Verdem dat de Heer God zijn grote en bijzondere dag komt. Dan dat zal passeren dat alle, die de Heer God zijn noemen aanroepen worden, worden geraakt worden. Dan door wordt aflevering zijn in Sion en Jeruzalem, zoals de Heer God gezegd heeft, en ook aan dat evenblijfsel, den de Heer God roepen wordt. Dit is een zeer wichtig en wonderschijnend poort van de schrift, en een kon door veel van onrechten. Eerstens, de 28 bij 32e vers, die ik hieruit gelezen heb, zijn dat derde kapitel in de Hebreeuwse Evenzetting, en woont dit geschreven weer. De rekende dat een poort van dat wat ver de vers kwam. En dan wat we in onze Evenzetting hebben, als dat derde kapitel, is in de Hebreeuwse Evenzetting dat vierde kapitel. Zonder de zo'n studeren, zei dat wat in deze 28 bij 32e vers beschreven is, is het weet dat het zal een poort en kapitel zijn eindelijk. Een leid dat zeer wichtig is en proberen dit uit te leiden, is dat we behouden dat Joel hier van de laatste tijden redet. Zij dat hij zegt, en dat wordt nog her passeren. Joel heeft ervan gered dat de Heer zijn dag komen wordt. En dem dat hij de eerste profeet weer die zijn profetie doorschreef, bracht hij dit hier en in. En hij zegt ons wat passeren wordt en de tijd. Hij heeft dat betoond, dat wat passeren wordt, aanvangen wordt met de grote triebzaltijd. En behouden waarde dat het de Heer Jezus weer,
de deed-tied aan de deed, als de grote triebsel-tied. We hebben al daarvan gered, hoe wichtig dat is te behouden, dat dat woord passiert no de regno. En dat derde kapitel in den vijfde vers en dem Hosea zijn profetie, redt hij daarvan dat noher worden de Israël-kingen terugkomen en worden dem Herr God er God zeker ook dooft er tjenig. En worden dem Herr God verrichte en de laatste dag. Wie zeiden dan dat de laatste dag weer de grote triebseltijd dat die roodver dat duizend jaren tjenig rik wordt passeren. Dat rik is de tijd van Jezus op deze eerd regeren wordt. Dat leidt ons dan naar den entschluss te komen dat Joel hier nu van de gewisse tijd reden deed en dat deze profetieën erveld wordt zijn en dem Herr zijn dag, no de nacht van de grote triebseltijd. Dat is de tijd van God zijn juist op al het vlees, dat heet alle mensen, uitgeten wordt. Wanneer Joel ook de eerste profeet is die zijn profetie doorschreef, is hij niet de enige die daarvan reden deed, dat de Heilige Geest wordt uitgegoten worden. In Jesaja 32, de 15e vers, zegt hij, wat de Geest op ons wordt uitgegoten worden van boven, en de wildnis wordt een vruchtbare vlek zijn, en dat vruchtbare vlek wordt zo als een wold gerekend worden. Hij redt van een tjenigrijk dat op deze eerd komen wordt, en de Geest wordt uitgegoten worden met dat duizend jaar zit het tjenigrijk in zijn. En we moeten ook behouden dat China van de profeten van de gemeente reden. Van de reden van de laatste tijden, dan weer dat immer met het volk Israël verbonden. Ezekiel 36, 27 en 28 zegt, en ik wou mijn geest en junt en een geven, en wou junt en mijn gezaadse wandelen maken, en je wou mijn gerechte houden en die beobachten. En je zullen en dat land wonen, dat ik te jene vervoerders geef, en je zullen mijn volk zijn, en ik wou jene God zijn. Nu, hij redt van een gewisse volk, en van een gewisse land, Israël. Dat redt ook van een gewisse tijd, want God zijn juist uitgeten wordt. Hij zegt in Ezekiel 37, 14 vers, en ik wou mijn juist en jene geven, en je zullen leven, en ik wil jun en jun in het land besteden, dan zul je weten dat ik de Heer God, dat je zegt ha en je doen ha, zegt de Heer God. Ober, dat is niet alles, zeker 39, 29, en ik wil mijn gezicht niet meer van aan versterken, dan ik ha mijn geest op dat Israël geslacht uitgegoten, zegt de Heer God.

farsch, en ek war min jest en junt jewe, en je zele lewe, en ek war junt en jun in het land bestede, dan zil je weten dat ek de Herr God, dat je zeigt ha, en je doen ha, zeigt de Herr God. Aber dat is nicht alles, zekel 29, en ek war min jest nicht meer van aan versterken, dann ich ha mein Geist, ab dort Israel geschlecht, utje gote, sagt der Herr Gott.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moelwara en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhrt, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10, der Hauptgottesdienst, in der Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift S-Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.